dit program is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor en ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.